0: nog steeds komt er een slik. Ik moest zo dikwijls denken aan die tijd van jou en mij. En s'nachts voel ik van zij op zij.
1: Vanaf het moment dat ik

coffrein speech, bitch. Een coffrein bloemen, bloemen. Gooi drank en drugs over mijn kist, kist. Alles wat ik wou in het leven was dit. Fuck it. Hip.